Zie onze boog verwijlen door die winterknus zo strak. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde, het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.